Dag lieve luisteraars. In Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En ik ben eens in al mijn kaften en mijn files met research material via het Elsevier-magazine gaan snuisteren en snuffelen en heb wat artikels gevonden waar ik dit jaar nog geen tijd voor heb gehad om die aan jullie te brengen. Dus bij deze wordt dit programma een hutsepot. Is dat een juist Nederlands woord? Een hutsepot van verhalen en zoals altijd natuurlijk leuke liedjes erbij. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn gekletst.

0: was Louis Neves met Ik lees in je ogen.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
3: Delen, delen. Ik heb het er niet zo op. Een artikel uit Elsevier, geschreven door Lisbeth Weitz. Eerlijk zullen we alles delen, leerde ik ooit. Kennelijk horen meer mensen dat, want inmiddels schijnt het zo te zijn dat we in een deeleconomie leven. Weer eens wat anders dan een heb-economie. En die deeleconomie is gebaseerd op gebruik en niet op eigendom. Evengoed zijn er mensen achter die deeleconomie die er stinkend rijk van worden. Niet allemaal, helaas, natuurlijk. Hopelijk laten zij anderen flink delen in die rijkdom. Maar zeker weten doe je het niet. In de deeleconomie hoef je geen eigen auto te hebben, om toch van een auto gebruik te maken, via platforms als MyWheels en Snapcar en Car2Go, dat nu ShareNow heet. Je hoeft geen hotelkamer te boeken of je ergens heen gaat, want je kunt terecht bij iemand die zijn huis met je deelt via Airbnb. Of een slaapbank aan je uitleent. En dat heet couchsurfing. Wie te veel eten heeft gemaakt en het niet wil weggooien, biedt de overtollige kipvleugeltjes aan op foodsharing. Andere bezittingen, zoals een partytent die je zeker op dit moment niet dagelijks nodig hebt, of een bladblazer, kun je een tijdje lenen via een site als Peerbuy. En zo zijn er talloze veel voorbeelden van diensten die uitgaan van het niet bezitten maar lenen principe. Hoe zou je daartegen bezwaar kunnen hebben? Zeker wanneer ergens in je achterhoofd zachtjes de uitspraak eigendom is diefstal klinkt. Zou het niet geweldig zijn als we die vervelende en dure en tijdrovende hang naar bezit eens konden loslaten en ervoor kiezen om door het leven te gaan met weinig bezit en te lenen wat we maar eventjes nodig hebben? Daarbij komt nog eens dat delen van spullen, van informatie ook, een vertrouwensband kweekt tussen mensen. Het is dus een win-win situatie. Maar ja, ondanks alle vermanende woorden, het bezit van de zaak is het einde van het vermaak en zo nog wat, willen we er vaak best nog wel wat bij hebben. Delen is iets moois en het nastreven waard, maar het druist wel in tegen hebzucht en verlangen naar status vertoon. Delen is dus mooi, maar moeilijk. En ik weet het uit eigen ervaring. In de goede oude tijd, lang geleden, toen ik nog klein was, had ik met de grootste moeite wat guldens bij elkaar gespaard. Dat viel niet mee in een periode waar wij elke week een dubbeltje zakgeld kregen. Tenzij mijn ouders het vergaten, en dat gebeurde nogal vaak. Maar lieve ooms en tantes stopten me ook wel eens wat toe. En zo was mijn kapitaal aangegroeid tot, laten we zeggen, 6 gulden. Ik weet het niet meer precies. Maar in elk geval was het voor mij een rijk bezit waarvoor ik me van alles had ontzegd. Van Barbie-kleertjes tot de Noga-knotsen die je in het buurtzwembad kon kopen. Ik had mijn guldens in een zakje gedaan en mocht er graag naar kijken als een klein vrekje. Nu had ik een zusje die heel wat minder spaarzaam was. En ze smeet met geld en had maar 2 gulden opzij weten te leggen. Eigenlijk waren wij zo'n beetje de krekel en de mier, zoals La Fontaine die in zijn fabels beschrijft. Ik, de nijverige werker die aan later dacht, en zij, de zorgeloze springinveld. Logisch dus dat er meer geld bij elkaar had geschraapt, ik dus, dan zij. Ook iets overigens waarover ik me heimelijk verkneukelde. Ja, geld maakt niet het mooiste in ons wakker. Maar ze had een spaarpot en ze was wat ouder, Dus toen ze op een dag voorstelde om ons geld in die spaarpot te bewaren, wel, zo veilig was het argument, stemde ik daar argeloos mee in en deed mijn kostbare guldens in die spaarpot. Minder zou het zeker niet kunnen worden. Nu zou ik willen dat mijn vermogen, voor zover daarvan sprake is, gestaag aangroeit. Maar zo zat ik nog niet toen in die wedstrijd. Het was al heel wat dat ik überhaupt geld had. Zo kwijnden die guldens in die spaarpot. Ik dacht er soms aan, maar vaak ook niet. En op een dag zei mijn zus, weet je wat, we houden op met sparen. Het slaat nergens op. Ze nam de spaarpot, leegde hem en deelde het geld, quote eerlijk, unquote, in tweeën. 4 gulden voor haar, 4 gulden voor mij. Oh, ik piepte nog zwakjes. Hier klopt iets niet. Maar zij was al op weg naar de winkel, mijn guldens stevig in haar handen vastgeklemd. En sindsdien kijk ik wel uit voordat ik iets deel met iemand.
4: Zingt men een liedje over geld, dan wordt maar al te vaak vermeld dat geld en geluk niet samen gaan. Het wordt tijd dat een liedje het vertelt, dat je met een flinke portie geld

oude wijn. Een reis naar Rusland in de Pullman-trein. Knippende ober, een chic diner. Bloedmooie vrouwen, ga zo met je mee. 10 kilo dropjes, hup in de mond. Of het huren Rolls-Royce en toeren.

up and do. En gemaakt heb duizend gulden in een dag. Klassieke platen, een aquarel, een diplomaten tas van krokodillenvel. Retourtje New York, een beetje Parijs, ik zoek wel al uit. Krediet op de prijs, wilde sigaren, een gouden pen, laat het maar rollen, als ik mezelf...

0: Zuck.
1: En dat was een heel oud liedje, dus een beetje een slechte opname. Maar het was Wim de Bie met 1000 gulden. Weten we nog wanneer we die guldens hadden? En ik ga verder met een heel mooi liedje van Dana Winner. Geven en nemen.

0: You're listening to 4EBFM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
1: De risico's van het streven naar verjonging. Een artikel uit Elsevier, geschreven door Gerry van der List. Het is een woord dat een heel tijdperk lijkt samen te vatten. Piet mis. Het Tweede Vaticaanse Concilie probeerde het ideaal van vernieuwing van de progressieve paus Johannes Paulus XIII in praktische maatregelen om te zetten, waarna, vooral in Nederland, de innovatiedrang enorm toesloeg. Alles moest anders. Het Amerikaanse weekblad Time berichtte verbaasd over de snelle transformatie van het ooit zo gezapige Nederlandse katholicisme in een fontein van ideeën die grensde aan ketterij. Een van de doeleinden was het lokken van meer jongeren naar de kerk. Het Latijn maakte plaats voor het Nederlands en de rockopera Jesus Christ Superstar werd als een beter middel beschouwd om de boodschap van het evangelie over te dragen dan het Gregoriaanse. Op het altaar kwam een drumstel te staan en langharige jongelingen zongen Jezus is een toffe peer, jij. De biedmis wist de ontkerkelijking niet te keren. Jongeren toonden slechts oppervlakkig en kortstondig belangstelling voor de noviteiten. Een groot deel van de oudere generatie reageerde onthutst en raakte door de nieuwlichterij vervreemd van de kerk, die geleidelijk een leger en leger aanzien bood. De Roomse vernieuwing toont de risico's van het streven naar verjonging. De publieke omroep zou hiervan wellicht nog iets kunnen leren. Onlangs was er een hoop gedoe rond andere tijden. De NPO was voornemens dit geschiedenisprogramma op te doeken of in elk geval fors af te slanken. De media stonden vervolgens bol van de boze reacties. Andere tijden leek zo geliefd dat een commerciële zender als RTL het programma zo zou kunnen overnemen. Een onjuiste indruk, want de kijkcijfers houden niets over en vertonen evenmin een stijgende lijn. Toch leidde de publieke verontwaardiging tot het besluit de historische terugblikken van de VPRO voorlopig te handhaven. Het onbehagen bij de top van de publieke omroep in zaken, andere tijden en andere journalistieke en informatieve programma's, zoals Opsporing Verzocht en Radar, vloeit voort uit het verlangen jongeren te trekken. En die lopen niet warm voor een uitzending met zwart-wit beelden van de hoogovens of een terugblik op krakerellen in de jaren 80. Maar ze lopen sowieso niet warm voor ouderwetse line-air televisie. Ze zetten zelden begin van de avond de tv aan om rustig op de bank te wachten wat ze allemaal voorgeschoteld krijgen. Ze halen hun informatie en amusement liever van het internet. En nu? Het is niet toevallig dat juist Omroep Max het in het publieke bestel zo goed doet. De vereniging van Jan Slachter richtte zich op de omvangrijke en verontnachtzamende groep van 50-plussers die door de commerciële zenders ook lang zijn genegeerd. Opbeurend resultaat was een flinke reeks programma's met kijkcijfers, waarbij ze bij RTL en SBS de vingers zouden aflikken. Heel Holland pakt. We zijn er bijna. Erika op reis. Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Allemaal geslaagde voorbeelden van beschaafd en bedaard amusement. Maar ook Slachter wordt naar eigen zeggen onder druk gezet om te vernieuwen en te verjongen. De verjongingspaniek heeft uiteraard niet alleen toegeslagen bij de publieke omroep. Kranten en tijdschriften zijn eveneens bang de aansluiting te verliezen met de jeugd. Een groep die vervolgens een bekend gezegde de toekomst heeft, maar die zich niet op deze toekomst wenst voor te bereiden door intensieve kennisname van papieren publicaties. Het is begrijpelijk dat traditionele organisaties, van kerken tot kranten, graag jongeren aanspreken. Zij zien hun achterban met ledenogen vergrijzen. Maar de Beatmis heeft laten zien dat het mogelijk is om grijze hoofden weg te jagen, zonder daar veel jonge, frisse gezichten voor in de plaats terug te zien.

En dat was Coco met Jong zijn, vrij zijn. En Nick en Simon gaan verder met Te jong.

0: Ivan.
1: Yihoma.
2: Maloy Lelei.
3: Kutica.
4: Lama Diela.
5: Dro. Dobre Dengo.
6: Radio 44.
7: Sharing the world with you.
8: En nu volgen onze mededelingen. Geniet je van onze Nederlandse programma's? Wij zenden uit via Radio 4EB op 98.1 FM op zaterdagmiddag van 4 tot 5 uur en op Global, onze digitale zender, op vrijdagmiddag van 6 tot 7 uur en zaterdagmiddag van 5 tot 6 uur. En onze programma's zijn ook te volgen via de website van ons radiostation, 4eb.org.au. En als je onze Facebookpagina 4eb Dutch liked en volgt, blijf je op de hoogte van onze uitzendingen en ander nieuws en evenementen. De NAQ Dutch Club is te vinden op 123 Pine Roads in Richlands. Hun telefoonnummer is 3271-5662. En hun e-mail is dutchclubbrisbanenaq@gmail.com. En hun website is www.dutchclubbrisbanenaq.com. De kruidenier van de NAQ heeft een assortiment van Nederlandse en Indonesische producten. En iedereen is er welkom. Bovendien is er tijdens de openinguren catering. Dus kom gerust langs voor koffie of een lekkere lunch. En verder kun je gezellig bladeren in Nederlandse boeken en tijdschriften. De kruidenier is open op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en zaterdags van 9 tot 12 uur. En gedurende die openingstijden zijn er evenementen zoals klaverjassen en biljarten en over 50ers samenkomsten. En de NAQ is ook actief op zoek naar vrijwilligers die kunnen meewerken tijdens evenementen. De Nederlandse Kamer van Koophandel organiseert activiteiten voor bedrijven en andere belangstellenden. Zo organiseren zij de maandelijkse zakenborrel, die plaatsvindt op de eerste donderdag van iedere maand, vanaf 5:30 'smiddags. En voor meer informatie over alle evenementen en lidmaatschappen, surf dan naar dccq.org. De Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant iedere maand met een nieuwsbrief met informatie over onze evenementen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail. admin@dutchcourier.com of telefoon 0437 757 393.

0: Dat was Gordon met Jong voor Altijd.
1: Laten we eens ophouden met leeftijdsschaamte. Een artikel uit Elsevier door Lisbeth Weitz. Omdat ik zelf al lang op, en misschien wel over, een zekere leeftijd ben, heb ik belangstelling voor de manier waarop anderen ouder worden. Die term, een zekere leeftijd, is trouwens al bloedirritant. Daarin zit precies besloten waaraan ik me nou juist zo stoor. En dat is het idee dat je je zo vanaf je 40ste zou moeten schamen voor je leeftijd en er alles, maar dan ook alles aan moet doen om die te verhullen. Mannen natuurlijk niet. Die krijgen karakterkoppen. Vrouwen met rimpels zijn onzichtbaar, of gaan dat worden. In navolging van het begrip vliegschaamte wil ik hier graag de leeftijdsschaamte introduceren. Ik weet nog dat ik een keer iets moet doen voor een tv-programma en eerst in de make-up moest. Ik vond mezelf er prima uitzien. Maar voor de televisie is zwaarder geschut nodig. Ik doe de oogschaduw vooral in het midden, lispelde de make-up artist. Dat heeft een liftend effect. Dacht ik, waarom eigenlijk? Het is vreemd. Als je jong bent, tot 15 of zo, wil je graag ouder lijken. Je loopt op de hakken van je moeder en bent tevreden als je ouder wordt ingeschat. Als je heel oud bent, zo vanaf de 80. Laat je mensen raden naar je leeftijd. En als ze dan je jonger inschatten, zeg je vol trots dat nee, je bent al 58, 85. De vele decennia daartussenin doe je van alles. En er is tegenwoordig nogal wat mogelijk om er juist zo jong en begeerlijk mogelijk uit te zien. In een nummer van het Franse vrouwenblad Marie Claire werd een tijdje geleden de 50-jarige schrijver Jan Moi aan het woord geladen. In een onthutsend eerlijk gesprek zei hij dingen die, denk ik, heel veel mannen denken. Hij had het lef ze hardop uit te spreken. Niet alleen wond hij geen doekjes om zijn erotische voorkeur voor Aziatische vrouwen, ook was hij behoorlijk duidelijk over zijn fysieke afkeer van vrouwen van 50. Zijn leeftijdgenoten dus. Op een bepaald moment, als dus de schrijver, is een vrouw voor hem op. Voorbij de uiterste houdbaarheidsdatum. En dan heeft hij een nieuw exemplaar nodig. Het is een kwestie van begeerte. Dan komen we bij de kern van het verhaal. De vraag was, zou u van een vrouw van 50 kunnen houden? Antwoord: nee. We moeten niet overdrijven, zegt hij. Het is onmogelijk. Dat vind ik te oud. Het zou niet eens in me opkomen. Die vrouwen zijn onzichtbaar. Ik ga er niet over liegen. Het lichaam van een 25-jarige is buitengewoon en dat van een 50-jarige totaal niet. Op de sociale media volgde een ontploffing van verontwaardiging. En veel vrouwen van 50 en ouder zetten foto's online van hun volgens hen nog prachtige lichaam. Of delen daarvan onder het motto: kijk eens wat je mist. Een beetje kinderachtig om je zo te laten provoceren. Iedereen heeft het volste recht op zijn seksuele voorkeur en smaak. En als die man valt op jonge Aziatische vrouwen, laat hem. Het valt moeilijk te ontkennen dat jonge lichamen er anders uitzien dan oude. En het is maar wat je aantrekkelijk of opwindend vindt. Je kunt je nog in zoveel yogabochten wringen, nog zoveel aan sport doen, je toevlucht zoeken tot botox, de naald of zelf de scalpel van de cosmetische chirurg en zo het ouderdom laten verjagen. En dat is een dure illusie. Er zijn anti-rimpels crèmes van tegen de 1000 euro... En ik ben ervan overtuigd dat niemand nog rimpels zou hebben als die ook echt werkte. Het is toch normaal als je jezelf verzorgt, zei ooit een rimpelige, kalende meneer tegen mij. Hij zag kennelijk weinig verschil tussen een kwakje Nivea of een botox-injection. Kijk eens naar jezelf, vriend, dacht ik. Ik heb mezelf eens onder de mom van participerende journalistiek laten botoxen. En het is pijnlijk. En bovendien echt bizar om jezelf te laten inspuiten met gif. Weinig is leuker dan om, in een verloren uurtje, online naar mislukte cosmetische ingrepen te kijken. Dan ben je al snel gelezen, mocht je aandrang hebben tot zoiets. Ik zie totaal niet in waarom je je voor je leeftijd moet schamen. Rimpels, grijs haar en wat al niet horen er allemaal bij. Elke poging dat tegen te gaan heeft een averechts effect. Want wie iets heeft laten doen, ziet eruit alsof ze iets heeft laten doen. Jonger nog beter. En ik zou zeggen, aanvaard die rimpels en dat grijze haar en leef vrolijk verder, zoals zolang je nog hebt.

Als je terugdenkt aan wat was, aan de kinderen in je klas, aan de hond waar je zo heerlijk mee kon stoeien, krijg dan echt niet het gevoel dat je oud wordt in je stoel. En bedenk dat ook voor jou de bloemen bloeien.

Elke leeftijd heeft zijn charme voor de rijken en de armen. In dat opzicht zijn we allemaal gelijk. Ben je 5 of ben je 80? Vader Tijd is oppermachtig en die heeft het voor het zeggen in zijn rijk.

als ze zondags bij je zijn en ze dan een boeketje bloemen geven. Want al ben je dan ook oud, het is de jeugd die van je houdt, waar je voor gezorgd hebt je hele leven. Had je

0: De rijken en de armen, in dat opzicht zijn we allemaal gelijk. Elke leeftijd heeft zijn charme voor de rijken en de armen. In dat opzicht zijn we allemaal gelijk.
1: Dat waren Gert en Hermien met Elke leeftijd heeft zijn charme.
2: Dames en heren, en nou om de gezellige stemming erin te houden, een actuele schrijverspotpourri. Het nuttige van medegebrachte eetwaren is toegestaan. Hebben we nog wel een verzoek? Gelieve de afgehapte haring niet ten tweede malen door de uien te halen. Waaraan?

niet van de lezer. Tante Mien, mag ik je titels even zien? Je titels even zien, je titels even zien. Tante Mien, mag ik je titels even zien? Je hebt ze op je rug. Kan hier Henri Knap. Zit Hoepen de Poep weer op de stoep, dan gaat Henri Knap weer schrijven. Zit Hoepen de Poep weer aan de stoep, dan schrijft Henri Knap het weg. Wat denkt u van het klootjesvolkslied van Harry Mulisch?

0: als Van Dreven al gaat.
1: Van Dreven nog niet gaat?
2: Moeder, de ezel heb je jongen gekregen.
1: U mag het eens met elkaar proberen, wat het misschien u doet, hoela die leven. Dat is leuk voor Gerard, dat is leuk.
0: Dat gaan we doen.
2: Aan moeder, de ezel heb je jongen gekregen. Hoela die hoela die doop ze en geef ze de roomse zegen. Hoela die hoela die
1: nee, dat doen we niet. Nee. Dat wordt te gek, hè. We moeten het wel gelezen zijn.
2: Aan moeder, waarom heeft die Godfried Boma?

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.